0: Nationaal.
1: Internationaal.
2: Internationaal. De mannen van de Bauza. De zilveren medaille.
0: 2.
2: Taylor Swift, I knew it.